0: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all are listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
1: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Too Bad Fun.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Van Sander Amoy.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: in low places. Yeah. Gonna ring it out one time.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045704791. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

I do.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: I do.
1: I didn't hear a piano.
2: One, two, one, two.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Hi, this is Kaylee Leith and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met de Seven Year Blues. Het is een liedje van Jack Cook, de gitarist die 37 jaar in de Clinch Mountain Buys van Ralph Stanley heeft gespeeld. En het liedje komt van het Pinecastle album uit 2006, Sitting on the Top of the World getiteld. En in 2002 vertrok Dean Holman naar Nashville om te beginnen met het opnemen van countrymuziek die hij voor jaren al had geschreven. Zijn eerste cd, Dean Holman, Through the Life, werd uitgebracht in juni 2003. En van dit album komt onder andere The Way Things Have Been.

En als cd-tip hebben we vandaag gekozen voor het nieuwe album van Aaron Watson, The Underdog getiteld. Met zijn album uit 2012, The Real Good Time, bereikte hij voor de eerste keer een plaats in de top 10 van de Billboard Country Album Chart. Een grandioos succes voor een artiest die vooral in de staat Texas bekend is. Echter ook een teken voor het feit dat de muziekliefhebbers buiten de Loonstaar staat zin hebben in real country music. En nu brengt de 37-jarige met zijn nieuwe album The Underdog 14 nieuwe songs uit. En samen met Troy Olsen en Sarah Buxton schreef Aaron Watson het mooie That's Why God Loves Cowboys. Een song in de stijl van George Strait, die de King of Country zeker ook heel graag in zijn repertoire zou willen hebben.

En voor onze volgende gasten gaan we terug naar het jaar 1958. Het jaar waarin Stan Jones samen met zijn Ranger Course uitkwam met het Disneyland album This Was The West. En een van de songs hierop is Sacagawea.

Ja, prachtig nummer, hè? Dit Sacca Jawea van Stan Jones samen met zijn Ranger Corps. En het is een nummer naar aanleiding van een boek wat ooit geschreven is. En als u dat boek kunt vinden, moet u dat zeker doen. Zeker als u je houdt van lezen, want het is een schitterende biografie. Sacca Jawea is ook de titel van dat boek. En dan in 2000 kwamen de Whites uit met het album A Lifetime in the Making en werd uitgebracht op het Skaggs label. En de Whites, dat zijn Sharon, zang een ritmegitaar, Cheryl zang een bass, Buck zang mandoline en piano. En op dit album worden ze bijgestaan door grootheden als Jerry Douglas op dobro, Aubrey Haney de fiddle, Brian Sutton de gitaar, Kenny Malone de drums en Joe Meskelen de accordeon. En dat kan alleen maar leiden naar supermooie songs zoals The Cowboy Lives Forever.

En Tommy Alverson is een real Texas muzikant uit Fort Worth, Texas. En tijdens zijn high school periode speelde hij nog gitaar met James Hand. En later produceerde hij het eerste album van James Hand. Hij heeft inmiddels het podium gedeeld met diverse artiesten, waaronder Willie Nelson, Johnny Booth, Clay Walker, Gary Pinan en vele anderen. En in 1999 kwam zijn tweede album uit onder de titel Me on the Jukebox. En van dit album komt I Don't Think I'll Go to Mexico.

En de Tennessee Love Song is de titel van het tweede album van Sarah Gail Mays. En het album is op 31 maart van dit jaar uitgekomen en is de opvolger op haar debuutalbum One Good Thing uit 2012. Beide albums zijn geproduceerd door Andy Gibson, bekend van zijn werk voor Hank Williams 3. En de muziek van Sarah Gail Mays is diep geworteld in de Nashville sound. Op momenten meer zoet. Melodieus en textueel, soms vol ellende. Hier is Stormy Weather.

En voor de productie van zijn 12e album, The Underdark getiteld, werkte Aaron Watson voor het eerst samen met starproducer Keith Stiegel. En ook de bezetting van de studiomuzikanten is eerste klas. Zo zijn onder andere Brent Mason op gitaar, Eddie Byers de drums, Stuart Duncan en Larry Franklin de fiddle, als ook Paul Franklin en Dan Dagmer steelgitaar te horen. Aaron Watson staat trouwens wel garant voor stemmige en voor radio geschikte uptempo songs. En in deze traditie vinden we op de CD het zomerse Wildfire.

Ja, en dan Wendell Atkins, een voormalig rock'n'rollzanger. Zou zomaar een jongere broer van Waylon kunnen zijn. Niet alleen met zijn muziek, maar ook door zijn verschijning. Willie Nelson heeft hem in Las Vegas ontdekt en hem aanbevolen bij Gillies in Texas. Bij een paar kleine hits aan het eind van de 70e jaren is het uiteindelijk gebleven. Maar zijn muziek is er niet minder om. In de jaren 80 hebben wij Wendell Atkins nog live mogen horen en zien tijdens een van de zomeravonden in de Efteling. En het optreden vond toen plaats voor de grote schommel. En van zijn album If That Ain't Country uit 1984 komt Rodeo Cowboy.

En voor onze drie luik hebben we vandaag gekozen voor Johnny en Joni Mosby. Johnny Mosby is van 1936 en werd geboren in Fort Smith, Arkansas. En samen met zijn vrouw en duetpartner, Joni, zij werd geboren in 1940 in Van Nuys, Californië als Janice Irene Shields, hadden ze in de 60 en 70er jaren diverse hitnoteringen. Alleen de top 10 hebben ze nooit bereikt. De drie liedjes komen van hun Capitol album uit 1969, Just Hold My Hand. En het eerste nummer, Just Hold My Hand, de gelijknamige titelsong, zou ook hun grootste hit worden. 15 weken in de charts, met als hoogste notering plaats 12. En inmiddels heeft Erwin de volgende alweer klaarstaan. Which one is to blame?

En met zijn nieuwste project Bulletville wordt Mark Oetli vergezeld door zijn band Bulletville. Het album verscheen in april op Sleepcat, waarop we de zoete twang van een pedalsteel en classic honky-tonk ritmes horen. En de liedjes die gaan over verloren liefdes, moeilijke beslissingen en eenzaamheid. En een van die liedjes is de Good Timing Girl.

En vervolgens hebben we Becky Cool, geboren als Rebecca Diane Thompson op 27 oktober 1972, ook bekend als Becky Stersel en Rebecca Diane Allback, is een Australische singer-songwriter en multi-instrumentaliste. Ze heeft inmiddels 8 albums uitgebracht, waaronder in 2001 Wild at Heart op ABC. En van dit album hebben wij gekozen voor This Heart.

En ondanks de prominente begeleiding is The Underdog van Aaron Watson een album in de bekende Watson Sound. En dat is geen verrassing, want de songwriter, die in Abilene woont, is vanaf het begin een fervent vertegenwoordiger van de Texas music scene. En dat dit ook in de toekomst zo zal blijven, staat als een paal boven water. Luister en geniet van de Family Tree.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: In

Welkom terug, luisteraars. We openden dit tweede uur met Dwight Yoakam's Pocket of a Clown. En dat komt van zijn reprise album, This Time uit 1993. En Todd Snyder, geboren in Portland in 1966, is midden jaren 80 naar Memphis verhuisd, waar hij in een lokale bar, The Daily Planet, ontdekt is door Keith Sykes van Jimmy Buffett's Coral Reefer Band, met wie hij later ook gaat samenwerken. In 1994 debuteert hij solo met zijn album Songs for the Daily Planet en brengt hij daarna in de volgende jaren solo nog 12 studioalbums uit. En een van die albums verschijnt in 2002 onder de titel New Connection, wat wordt uitgebracht op Oh Boy. Hier is een Bieren.

En alles op het nieuwe album The Underdog van Aaron Watson wijst op een nieuw succes. That Look, de romantische eerste single die Aaron voor zijn vrouw Kimberly schreef en gebaseerd is op de country sound van de jaren 80, kwam meteen terecht in de Billboard Country Digital Sounds en ontpopte zich in 2014 al

Ja, en dan gaan we naar Archie Blue. Hij werd geboren als Archie June in Fredericksburg, Texas. En heeft al zo'n 44 jaar zijn Silver Dollar Saloon. En bezoekers van over de hele wereld komen speciaal daar naartoe om door de beroemde Rode Deur te wandelen en om zijn muziek natuurlijk te horen. Hij heeft zeker 100 songs geschreven en nam veel van deze songs ook zelf op. En van zijn album uit 2001, There's Still Country Music in Texas, komt Willie, sang With Me.

Vervolgens kwam we bij Jackie Waarten. Hij is geboren in 1946 in Groveton, Texas en begonnen als DJ. Aan het begin van de 70er jaren bracht hij zijn eerste single uit, Big Blue Diamond, die meteen in de charts belandde. En ook maakte hij een paar duetten met de toen nog vrij onbekende Reba McEntire. She Will Throw Stones at You betreft een single uit 1976, opgenomen op Mercury 73. 70.783.

En Chris Gill is een Canadese singer-songwriter die in 2002 uitkwam met het album Tell Me How. En op dit album staan maar liefst 14 songs, waaronder ook It's a Honky Tonk World.

En in 1992 verscheen Restless Heart met een nieuwe cd onder de titel The Big Iron Horses for RCA. Het was trouwens ook het eerste album zonder de man die voorheen de meeste lead vocals op zijn naam nam, Larry Stewart, die de band had verlaten om solo verder te gaan. En op dit album onder andere lekker uptempo werk als Mending Fences.

En Aaron Watson die verhaalt op The Underdog, zijn nieuwe album, de tijd voorafgaand aan zijn carrière. Toen zijn muziek door een manager van Music Row als niet commercieel genoeg werd ingeschat. Een pijnlijke ervaring waaruit Watson het beste heeft gemaakt. En vandaag de dag zingt hij zijn eigen songs, draagt kleding die hem bevalt en is niet om verkooptechnische redenen gedwongen met rock of rap te flirten. En op 31 maart jongstleden is hij ook nog eens opgenomen in de Grand Ole Opry en dat is iets waarop hij ontzettend trots is. Hier is de gelijknamige titelsong.

Ja, een singer-songwriter Jimmy Melton is niet echt een begrip onder de music row schrijvers. En al voor hij op de high school zat, speelde hij banjo op bluegrass festivals in de South. Tegenwoordig is hij stafschrijver bij de Universal Music Publishing Group. En als hij zich niet bezighoudt met de muziek, dan kan men hem vinden op zijn farm in West Tennessee. En hij schreef de prachtige ballad Nobody's Perfect.

0: Rick Trevino, die kan men met zijn Mexicaanse afkomst een beetje beschouwen als een verjongde uitgave van Johnny Rodriguez, maar dan wel als Rick Trevino. En hij kruidt zijn songs regelmatig met een woordje Spaans. Hij begon bij Columbia en mocht daar 3 albums volzingen en een van die albums uit 1994 kreeg als titel eenvoudig zijn naam. En dit is een van de songs.
1: Well,

En zijn muzikale genen had Hoyt Axton hoogwaarschijnlijk van zijn moeder. Ze liet de jongen in eerste instantie klassieke piano studeren, maar zoals wel meer vertoond, het lichtvoetige lag er meer. In zijn tienerjaren trok de gitaar, maar hij werd vooral ook bekend als songwriter. En de eerste die Axton's songs ontdekte waren Waylon Jennings en Glen Campbell. En hij speelde gastrollen in series als MacLeod en de Bionic Woman. Speelde in films als E.T., The Gremlins en The Black Stallion. En natuurlijk ging hij ook zelf platen opnemen. Zo nam hij in 1982 het album Pistol Packing Mama op, waarop we The Warm Storms en Wildflowers vonden.

Na deze warme storms en wildflowers van Hoyt Axton hebben we de flipflops van Christian Boo. Zij schreef dit liedje samen met Paul Overstreet en zijn oude vriend Jeff Cohen. En het was een van de 4 songs die ze in een paar uur schreven op een woensdagmiddag ergens in LA.

Raymond Mundo Earwood, geboren in Del Rio, Texas op 13 oktober 1952 en overleden op 21 april 2014, was een American country music singer-songwriter. En het nummer I Can't Quit Cheating on You betreft een epic single uit 1976.

En als er een award, real country music voor echt goede songs, ware verhalen en klassemuziek zou bestaan, zou deze erkenning ongetwijfeld op het nieuwe album The Underdog van Aaron Watson van toepassing zijn. Zijn kwetsbare kant, die toont de Texaan in niet minder pakkende songs. Bij Blue Bonnet zingt hij over het verlies van zijn dochter, die kort na haar geboorte stierf. En daarbij kwijnt de songwriter niet weg in zelfmedelijden, maar wijst er veel meer op het leven zinvol te benutten en te genieten van de tijd met geliefden.

en onvervalste cowboy romantiek wordt bezongen op No Better Than This van John Mellencamp. Het album is live opgenomen met een antieke Ampex bandrecorder. Muziek volgens de Amerikaanse traditie en een puikenmix van rockabilly, country, gospel, blues en folk. Luister en geniet van Coming Down the Road.

En met Nothing to Lose, een single van Josh Grayson, gaan we afsluiten. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, we gaan op berenjacht. Echte beren, teddyberen, naar beren genoemde gebieden en projecten. Aanleiding is mijn bewondering voor een Duits platenlabel dat wereldwijd zijn invloed had en heeft op de muziekindustrie. Voor collectors en liefhebbers. Dankzij grote baas Richard Wijze zijn complete collecties bewaard gebleven en met Duitse precisie van boekwerken voorzien. Zelf vonden wij ook een aantal muzikale beren op de weg. Waaronder de Teddybear Song van Barbara Fairchild, The Dead of the Bear. Straks van de Dubliners, Doc Moorland, die gaat nu op jacht, Hunting Bear.

Heavy Crushed Bear is een jonger exemplaar, gebaat door Nu Blue. Everything is bigger in Alaska, de beer ook, volgens Sy Khan. Chuck Mead ziet het sterrenbeeld Big Bear in the Sky.

Heavy Crush the Bear. Ik bedoel The Bear's Rock. Andy Irvin en David Spillane van East Wind. En de stem die je hoorde was van Nikola Parlov uit Macedonië. Straks de Bear's Song van Grand Street met zang van Laurie Lewis. Little Sophie, Bear in Your Bed.

I've searched for answers. I've read the news.

0: I've Seen the Bear, James Stelly. Driemaal maakte Bear Family Records een jubileumcollectie met Bear songs. 20 years, 25 years en 30 years. Laatste zelfs met een box met een biografie van het bedrijf waarin het team in het zonnetje wordt gezet. Eerst een kwinkslag van de Vaganten uit België, De Pater en de Beer, gevolgd door de versie van Mac Wiseman. Vind je deze special beren goed? Reacties jannie@countrygazette.nl.
1: We leven in zeer moderne tijden en niets wat heilig was blijft overeind. Er worden vele dingen afgeschaft en soms kunnen we er geen kop meer aan krijgen. U weet allemaal dat enkele tijd geleden de kerk de index afschafte. Zeer mooie geste, doch enkele dagen later las ik in de dagbladen dat hij weer aan het stijgen was. U kunt er maar een kop aan krijgen. Nu over die kerk gesproken, het chanson is geweldig in de mode de laatste tijd. En het zou dus fataal onverstandig zijn, moesten wij u vanavond ook geen chansonnetje brengen. We hebben dan nog wel een religieus chanson gekozen, kwestie van de kerk in het midden te houden. U hoort het verhaaltje van de pater en de beer.

Waltzing with Bears. Het vrijwel complete werk van Bill Clifton is verzameld op de 8 cd-box Around the World to Poor Valley. Welkom terug bij Greenhouse Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Dancing Bear van Mac Wiseman. Beren, hier is Lyle Lovett. Kijk voor titels op de playlist www.countrygazette.nl.

Snowshoe Thompson, ook bij Johnny Horton beren op zijn pad. Straks Ray Kempy, Bearskin Rug. Eerst een bezoekje aan de Bear Family Jail van Paul Marshall.

0: 帮忙。
1: Grizzly Bear Stomp. We beleefden het met de Casey Sisters. Straks Gerard de Vries met zijn teddybeer. Hier is Pep Torres van het album Bern Sterk, 25 University, Bear Out There, Bear Family Records sinds 1970.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

Bear Creek Blues, John Prine, komt van zijn album Fair and Square. Does a bear sleeps in the wood? Rip Masters. When it's springtime in Alaska, dan zijn ook de beren weer wakker. Hier is Johnny Horton.

0: Hey there, honey bear. Beren zijn dol op honing. Dit was D-Len. Straks naar de Teddy Bears Picnic met de Nitty Gritty Dirt Band. Wat zag ik daar met de Light on Skiffle Group? Ik zag twee berenbootjes smeren.
1: Stond erbij en ik keek ernaar.

0: Running Bear, deze keer van Johnny Preston. Beren, niet altijd in de titel genoemd. Old Slowfoot, Johnny Horton. Straks de Stone Ponies met Linda Ronstadt, Carnival Bear. Straks naar de show van Bobby Gentry.
1: Hi.

Shalom Smith and her Amazing Dancing Bear. We hoorden Bobby Gentry. Slot van dit uur, Bo Legend Bear, Rip Carson en instrumentaal Floyd Domino met de Bear Crat Crawl. Dankjewel Richard Wijzen van Bear Family Records. Jouw levenswerk is van onschatbare waarde. Het verrijkte ook ons muzikale leven. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Na de zomer wellicht meer beren op de weg. Volgende week recenter werk.

0: sponsorprogramma steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren. Mama.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. We openen met Normaal en Mama, ik wil naar de Zwarte Cross. Gewoon uitzending met lekker veel muziek. Zoals deze, George en Common Sense.

duo Two of a Kind met Baccarat Fever. Daarvoor Upstairs en I Still Carry You. En Mama Said van Melanie Ryan. Gaan we even een tijdje terug in de tijd. Elizabeth Hoe en Today I Started Loving You.

0: Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.
2: Je luistert naar Country Kickin'.

Grateful Man van René de Rode voor John en Nienke met About Friendship and Trees en Kimmy June met You and I, the Realistic Love Song. En dit is de Marshall, What Makes the World Go Round.

Nashville van Mrs. McBride. Binnenkort meer nieuws over haar en ook nieuw materiaal. Daarvoor Big Bad Dog van René Hagen en Arjan Plat en Poems. En snel door met de Orange Blossoms en Do You Believe in Love?

Woods met Mama Tried the Four Cecil Gardens and We'll Be Alright brengt ons naar het einde van het eerste uur van Country Kicking. Dadelijk ben ik terug, maar we gaan eruit met Ina Rose en Good Riddance and Goodbye. Heel graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Welkom terug bij Country Kicking. En het tweede uur openen we met Kirsten Alting en Keep On Moving. Ook dit uur heel veel muziek, zoals deze The Arms of Mary, die is trashy.

Esther van Kommeren, I Don't Wanna Wait No More. Daarvoor Bandit met zijn Midnight Special. Back Where I Just Started From is van Zandra van Rijs. Dit is Elizabeth Gray, Because of You.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Rock My Heart in Prison van Mandy Storm. Daarvoor Johnny Bullock en Terza on Tour. Meneer, zie ik jou eens weer. En we hoorden ook nog Johan Faber met zijn Silverado. En door met Jimmy Schulte, Baby, get these

Stop and Smell the Roses van Albert Wester voor Julie Lina en You Should Know en een klap op je kop van Guido Belcanto. Gaan we door met Robert Weston en Live Sabine.

Guitar van Laura Kitz, daarvoor Aaron Michaels en This Small Town brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga je naar k-rp.nl voor alle informatie en de playlisten. En we gaan eruit om de dankzegging voor het luisteren met Ine Schonkje en Ik Dans Voor Jou.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Hey, thank you. Thank you. Jim thanks you too, Aldo. I want to go back and do a song that I had a very good record on, thanks to y'all, in 1972. It's one of the better records we've had during our career. And also, just recently in 1992, Miss Lori Morgan has had a beautiful new rendition of this.
1: Het is wel erg, ik kan doodaan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
8: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
9: Ze moest in coma.
10: Of ze krijgt chemokuren.
11: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
12: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
13: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
14: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
15: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

deserve it. Safe place to land. Can't thank you enough.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Wow. Y'all are awesome. That's what I'm going to miss the most right there, I'm telling you what. Thank you so much. Thank you.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schent.
2: Groetjes van Sam Ramon.
3: Dit is Wim Pols.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanna.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.